0: De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu. Let me attack.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. De Duitse regering wil inlichtingendiensten meer bevoegdheden geven om actiever op te treden tegen spionage en cyberaanvallen. Het parlement moet nog instemmen met het wetsvoorstel, waarvoor naar verwachting voldoende steun is. De diensten mogen volgens het voorstel onder meer digitale systemen van aanvallers uitschakelen en samenwerken met buitenlandse inlichtingendiensten. De waterstand in de Rijn is historisch laag door aanhoudende droogte, waardoor de rivier bij Kaup deels is drooggevallen en vrijwel geen enkel vrachtschip het punt nog kan passeren. Hierdoor is de Rijn voor de scheepvaart in tweeën gesplitst en worden minder goederen vervoerd, wat leidt tot hogere transportkosten. De economische schade voor Duitsland loopt in de miljarden en herstel hangt af van toekomstige regenval. Olie uit een gestrande tanker heeft het vasteland van Oman bereikt, waarbij een strook van ongeveer 40 kilometer bij Ras Madraka vervuild is geraakt. De olievlek is volgens schattingen van Reuters op basis van satellietbeelden ruim 2000 vierkante kilometer groot. De tanker ligt sinds ruim anderhalve maand vast na explosies aan boord. En de oorzaak daarvan is nog onbekend. In Maastricht werd vandaag de hoogste temperatuur gemeten, met een waarde van 31,5 graden, waarmee de recordreeks van tropische dagen uit 1947 is gebroken. Het neerslagtekort is opgelopen tot 297 mm, waarmee deze zomer de één na droogste is sinds 1901. Vanaf morgen geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan vanwege de aanhoudende hitte. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het is onbewolkt en vannacht zwakt de wind iets af en koelt het af naar 10 tot 17 graden. Donderdag zal de zon wederom onafgebroken schijnen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben in het tweede kwartaal positieve resultaten geboekt. Vooral dankzij aandelen in kunstmatige intelligentie. Bij Metaal en Techniek en Zorg en Welzijn verwachten de fondsen dat de pensioenen volgend jaar mogelijk licht worden verhoogd. Met respectievelijk 0,5 en 0,6%. De verwachting is dat een verlaging van de pensioenen volgend jaar heel onwaarschijnlijk is. Caroline Leavitt, perschef van het Witte Huis, vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd met haar familie en twee jonge kinderen door te brengen. Leavitt, 28 jaar oud en afkomstig uit New Hampshire, was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit en de eerste onder president Trump tijdens diens tweede termijn. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. Voor het eerst in bijna 16 jaar staan in de Verenigde Staten 3 executies op dezelfde dag gepland. In de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld voor moord of meervoudige moord. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. Maar 10 staten voeren nog steeds executies uit. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een drugsbende opgerold in het zuiden van Spanje. 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie 2 Nederlanders, en grote hoeveelheden cocaïne werden via de haven van Rotterdam Europa binnengesmokkeld. Bij huiszoekingen zijn onder meer 5 vuurwapens, 40 mobiele telefoons, sieraden en vastgoed ter waarde van minstens 4 miljoen euro in beslag genomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde.

niet zoals hier waarmee je uitgescheet. Ik ga dan hier met een wezenloos grijs kostuum. Komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze snel.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 7 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De Colombiaanse president de la Espriella heeft een economische noodtoestand afgekondigd om geld vrij te maken voor herstel van schade na de zware aardbeving van 4 dagen geleden. Het dodental is opgelopen tot zeker 265, terwijl meer dan 3500 mensen gewond zijn. Internationale hulpverlening komt op gang met bijdragen uit onder meer de Verenigde Staten en Mexico. In de Verenigde Staten staan voor het eerst in bijna 16 jaar 3 executies op 1 dag gepland. In de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld voor moord of meervoudige moord en bij wie de doodstraf wordt voltrokken met een dodelijke injectie. Vorig jaar werd de doodstraf 47 keer uitgevoerd. Het hoogste aantal sinds 2009. De Spaanse politie heeft in samenwerking met Nederland een drugsbende opgerold in het zuiden van Spanje. 5 verdachten zijn aangehouden, onder wie 2 Nederlanders... en er is beslag gelegd op vastgoed, vuurwapens, mobiele telefoons en sieraden ter waarde van ongeveer 170.000 euro. De bende wordt verdacht van onder meer drugshandel, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Pensioenfondsen die al zijn overgestapt op het nieuwe stelsel hebben in het 2e kwartaal positieve beleggingsresultaten behaald. Vooral door aandelen in kunstmatige intelligentie. Voor de fondsen Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn en BPF Bouw lag het rendement voor gepensioneerden tussen de 4,2 en 5,7%. Verwacht wordt dat de pensioenen volgend jaar licht kunnen stijgen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Alboy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: De 90's, maar ook de hits van nu.
5: Het station met de beste muziek.

0: Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Drie Amerikaanse staten willen op dezelfde dag een executie uitvoeren met een dodelijke injectie. Het gaat om Alabama, Oklahoma en Tennessee, waar drie mannen zijn veroordeeld voor moord of meervoudige moord. In de Verenigde Staten werd vorig jaar de doodstraf bij 47 gevangenen voltrokken, het hoogste aantal sinds 2009. De Colombiaanse president de la Espriella heeft een economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving in het westen van het land. Door de beving, met een kracht van 7,4, kwamen zeker 265 mensen om en raakten zeker 3500 mensen gewond, terwijl duizenden mensen worden vermist. Internationale hulpverlening is op gang gekomen en reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Bij Plopsaland Ardennen in de Belgische Ardennen is een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Twee bezoekers en een medewerker raakten licht gewond. De omgeving werd afgezet en de Belgische Explosieve Opruimingsdienst controleerde de plek op andere explosieven. De Spaanse politie heeft samen met Nederland een drugsbende opgerold in het zuiden van Spanje. Vijf verdachten, onder wie twee Nederlanders, zijn aangehouden en inmiddels overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. Bij huiszoekingen in juni zijn onder meer vijf vuurwapens, 40 mobiele telefoons, sieraden ter waarde van ongeveer 170.000 euro en vastgoed in beslag genomen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
3: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
4: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl. 80's and 90's,
5: maar ook de hits van nu. Het station met de beste muziek.

goedemorgen. Welkom bij RTV Dijk en Waard. Het is donderdag vandaag. Het is de 13e. En we gaan ons opmaken voor een weekend vol plezier op de wielerronde en dat soort dingetjes allemaal na. Want ja, we zijn er gewoon live. Als jij nou wil reageren op deze vroege ochtend, dat mag, hè. De WhatsApp is 085-301-3072. 085-301-3072. Via de frequenties op dit moment 104.7. Uiteraard het World Wide Web is dit jouw favoriete radio tijdens Tour de Waard 2026. Goedemorgen.

0: dan wens ik je nog een smakelijk eten. Toch, ja, zo zit de Tour de Waard 2026 gaat eraan komen dit weekend. De 15e en de 16e gaan wij ons daar helemaal mee bezighouden. En vandaag zijn we al aan het voorproeven, aan het opwarmen, zoals dat dan heet. 404.7 is dit, nog altijd RTV Dijk en Waard. En we zijn er tot maandag, denk ik.
1: De beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.

Het ritme van de ochtend op Tour de Maart 2026. Via de 104.7 in Full Stereo. En uiteraard via het World Wide Web. En je kan nog altijd leuk blijven reageren op de WhatsApp van RTV Dijk en Waard. Hey, over Dijk en Waard gesproken. De komende dagen nog redelijk warm weer. Vandaag zeker de warmste dag.

A good reason om te blijven luisteren naar TV Dijk en Waard. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld in de 104.7... is dit nog altijd van A tot Z. Doen we ook morgen en ook zaterdag en ook zondag, waarom ook niet. We doen het gewoon even 4 dagen lang, tussen 8 en 10. De Vries op je apparaat brengt ons bij de volgende plaats. Ja, echt wel. Goedemorgen als je net bent wakker geworden. We zijn er.

Nou ja, als je nog niet wakker bent en nog niet aangekleed bent, dan ben je nog niet ready. Nee, inderdaad, Somberen op je radio brengt ons bij deze heerlijke terug in de tijd plaat op RTV Dijk aan Waard. Oh, wat heb ik hier toch op van genoten toen hij net uitkwam. Och, Level 42 als een van de laatsten in dit uur. De Love Games op RTV Dijk aan Waard. Wat mij betreft zometeen terug naar nieuws en weer. Voor nog een uurtje plezier op de radio. Hey, ik zou zeggen tot zometeen. En je mag weer even, ja, je mag weer gaan kauwen. Ja, ja, doe dat broodje hagelslag maar weer naar binnen. Ah, neem ook af en toe een slokje thee of melk.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat imkers deze zomer minder honing kunnen oogsten, omdat bloemen minder lang in bloei staan en bijen weinig nectar vinden. Vooral op droge zandgronden in het oosten van het land is de schade groot. Ook andere insecten, zoals wilde bijen, vliegen, libellen en muggen, hebben last van het droge weer. In Nederland was in de afgelopen nacht op veel plekken de jaarlijkse Perseïde-meteorenzwerm goed te zien. Sterrenwachten openden hun deuren voor belangstellenden die eerst naar de zonsverduistering en daarna naar vallende sterren keken. Ook in onder meer Beek en Donk en in het buitenland volgden mensen het verschijnsel. Duizenden migranten proberen ondanks de one-in, one-out deal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk nog steeds illegaal het kanaal over te steken. Maar hun aantal is wel flink lager dan een jaar geleden. De omstandigheden aan de Franse noordkust blijven volgens hulporganisaties slecht. En migranten kiezen vaker voor langere en gevaarlijkere routes. Het Verenigd Koninkrijk stuurde sinds augustus vorig jaar 1780 mensen terug naar Frankrijk. Wat neerkomt op 4% van de migranten die bij Dover aankwamen. De Nederlandse turnsters starten vandaag met de kwalificaties op het EK in Zagreb. Vera Ubbink, 15 jaar, maakt haar debuut, terwijl Olympisch kampioene Sanne Wevers na 2 jaar afwezigheid terugkeert in het team. Het doel is om met het team bij de beste 13 landen te eindigen en zo een ticket voor het WK in Rotterdam te verdienen. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard, verzorgd door het NNPA.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Heerde-Gewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.

new one and only. FTV Dijk en Waard, 104.7 in FM Stereo en uiteraard via het World Wide Web. En je kon het weekend ook weer leuke dingen winnen. Ja, zo zit het. Hey, goedemorgen. Tweede uur van A tot Z. Carly Clarkson op je radio nu op FTV Dijk en Waard.

blijf nog even hangen op de radio, want dit weekend kan je hele leuke dingetjes winnen allemaal hier op RTV Dijk en Waard. Dus reden te meer om te blijven hangen. En als je nou een plaat wil aanvragen, dan mag je dat doen via de WhatsApp 085-301-3072. 085-301-3072. En deze nog even dan. Is niet meer. Wie weet. Komt het ooit nog terug. Door met de muziek hier op RTV Dijk en Waard.

0: Gaat lekker, hè? Lekker hoor. Super Freak. Niemand minder dan onze grote vriend Rick James. Hier op RTV Dijkemaar. Even de programmering voor dit weekend doornemen. Zaterdag en zondagochtend ben ik, zegt de gek, zo vroeg uit zijn bedje. En dan Tim Dekker, Zander Verschoor, Aldwin komt ook nog voorbij. En dan hebben we ook nog Edo Huisman en Tim. Dat zijn de heren en dames die het allemaal gaan doen. Want er zijn ook dames en heren aanwezig op het parcours tijdens Tour de Waard.
1: De radiozender voor Dijk en Waard. Nieuws, muziek en entertainment. RTV Dijk en Waard. RTV Dijk en Waard.

Misschien heb je dat gezien, misschien heb je dat ook niet gezien. Toch RTV Dijk aan Waard. Tot aan 10 uur, ondergetekende. En daarna is het tijd voor mogelijkwijs Tim Dekker. Ik heb hem nog niet gezien in de studio. Misschien dat hij ook niet komt. Ja, anders is hij er morgen niet, maar wel zaterdag en zondag. En ook morgen is hij er ook. Nou, dat is lekker.

dat was wel weer het einde van deze show. Ik wens je nog een hele fijne dag toe op RTV Dijkerwaard. Zometeen, als het goed is, komt Tim voorbij. Anders morgen, want ik weet niet in hoeverre hij de studio kan vinden vandaag. Want ja, het is nog geheimzinnig hoor. Ja, we gaan het niet vertellen. Nee, echt niet. Dit weekend RTV Dijkerwaard tijdens Tour de Waard. Ik wens je nog een hele fijne voortzetting van deze donderdag, de 13e. Ik laat je achter met Maroon 5. En zometeen ook iets van Katy Perry. Nou, wat mij betreft, tot morgenochtend 18.

0: Blok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïde was afgelopen nacht op veel plekken in Nederland goed zichtbaar. Bezoekers van sterrenwachten in onder meer Friesland en Lathrop bekeken de vallende sterren na afloop van de zonsverduistering. Ook op andere plekken in de wereld kwamen mensen samen om het natuurverschijnsel te volgen. Door aanhoudende droogte is de honingproductie deze zomer flink lager dan normaal. Vooral op de hoge en droge zandgronden in het oosten van het land is grote schade aan bijenvolken ontstaan, waardoor imkers hun bijen bijvoeren met suiker om een tekort aan wintervoorraad te voorkomen. Ook andere insecten, zoals muggen en libellen, hebben last van de droogte. Een 50-jarige man uit Amersfoort heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor het plaatsen van racistische, opruiende en bedreigende berichten in een openbare Telegramgroep. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat de man met zijn teksten opriep tot geweld, brandstichting, discriminatie en haatzaaien. De man heeft spijt betuigd en ziet af van hoger beroep. Na de invoering van de one-in, one-out deal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is het aantal migranten bij de Franse noordkust gedaald. Maar wagen nog steeds duizenden mensen illegaal de oversteek. Steeds vaker worden langere en gevaarlijkere routes genomen, onder meer via België en het zuiden van de Franse kust. Sinds augustus vorig jaar zijn ruim 1000 mensen teruggestuurd naar Frankrijk en ruim 1000 andere migranten door het Verenigd Koninkrijk ontvangen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo Airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
5: Maar ook de hits van nu. Het station.

0: Stories hier op RTV Dijkwaard. Een hele goede morgen. Het is 10:10. Mooie tijd. En mijn naam is Tim Dekker. 4 jaar terug zat ik hier ook. Al die tijd geen radio gemaakt. Dus dit voelt weer eventjes een beetje, ja, hoe zeg je dat? Alsof je het uit hebt gemaakt met je tweede vrouw. En je inmiddels weer 3 relaties verder was. En nu weer een kopje koffie met te gaan doen. Zo klinkt het eigenlijk. Even kijken. Ik heb ook mensen in de studio. Volgens mij moet ik dan moet ik deze hebben, denk ik. Altijd. Oh, nummer 3. Hallo. 4.
1: Vier moet je hebben, ja.
0: Al die knopjes en dingetjes.
1: Ja, jongen, dat zal nog even wennen. Zelfs ik moet nog wennen aan dat ding.
0: Precies, dat is dat ik koffie heb, maar...
1: Ja, precies. Even wakker worden.
0: Ik heb een hele reis naar Heerengewaard, helemaal vanuit de kop van Holland.
1: Ja, dat is wel een end, hoor. Hey.
0: En ja, even warm draaien op RTV Dijkwaard voor het toerweekend natuurlijk. Hè. Het gaat weer beginnen, de 55e editie.
1: Ja.
0: En we hebben er allemaal zin in, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb er sowieso zin in. En de rest eigenlijk ook wel. Ik krijg allemaal appjes van alle DJ's van ja, wanneer mag ik? Dus ja, het wordt leuk.
0: Wat zeker leuk. Ja, heel officieel hebben we een programmering alleen het weekend, hè, zaterdag en zondag. Maar stiekem zijn we al begonnen.
1: Ja, stiekem. Niks zeggen, hoor. Niks zeggen.
0: Nee, ik zeg helemaal niks. En als je niks moet zeggen, dan moet je gewoon muziek draaien. Wat dacht je daarvan? En dat gaan we doen. Oh, hij begon al te zingen.

0: Alanis Morissette, You Oughta Know, hier op RTV Dijk en Waard. Daarvoor hoorde je ook nog Niall Horan, Drive Safe. Nou, ja, dat, oh kijk, ik heb ook een galmschuif, dat is ook wel leuk.
1: Hallo?
0: Ja, wat dat betreft hebben de mannen echt hard gewerkt. Altijd dank je wel daarvoor.
2: Ja, geen probleem. Oh ja, daar zit ik. Ja, dat is geen probleem, dat doen we graag. Oh kijk nou, de koeken komen ook binnen, lekker, voorbij de koffie. Dat is Mark, dames en heren.
0: Even een applausje.
2: Voor de koffie, lekker.
0: Voor de koeken, man.
2: Voor de koekjes.
0: Dat zijn de echte koeken, hè?
2: Ja, ja, ja, dat zijn de echte Amsterdamse Ajax-koeken. Enkhuizer zelfs.
0: Huizen, nou, we mogen het gewoon zeggen, wat zijn jodenkoeken.
2: Oh, oké. Okay, ja,
0: zijn gewoon jodenkoeken, geen gauw. Heerlijk, nou, dan een bakje koffie intappen en dan een lekker koekje erbij. RTV Dijk en Waard, je hebt hem aanstaan via 104.7. Wat een gekke frequentie.
2: Ja, evenementenfrequentie is dat.
0: Ah, oké, okay, dus we moeten. We hebben een zender gehuurd.
2: Ja.
0: Om live te mogen uitzenden.
2: Ja, klopt, ja.
0: Dat is wel erg leuk. Want ja, natuurlijk kan je RTV Dijk en Waard altijd beluisteren via de website, hè?
2: Ja, klopt.
0: rtvdijkenwaard.nl en via DB+, natuurlijk.
2: Nee, niet meer.
0: Oh, dat is niet meer.
2: Nee, dat is niet meer.
0: Ik loop weer achter.
2: Ja, had ik even moeten vertellen, ja. Mm.
0: Maar we hebben wel een app.
2: Ja, klopt.
0: Toch?
2: Ja, ja, dat is alweer een tijdje geleden. Moet ik er even bij zoeken hoe dat ook weer werkt.
0: Maar hij is toch gewoon beschikbaar in de Play Store en zo, of niet?
2: Nee, nee, nee, je doet het gewoon via de website zelf.
0: Oh, nou, mensen, even de app installeren op je telefoon. Even naar de site gaan, www.rtvdijkenwaard.nl. En dan kan je even zoeken.
2: Ja.
0: App en dan ga je hem installeren.
2: Ja, precies.
0: Kan je helemaal op je telefoon luisteren. Maar, hoe leuk is het dat je nu gewoon via de FM kan luisteren?
2: Ja, zo lekker.
0: Het hele weekend, tijdens de Tour de Waard, want dat is de reden waarom wij gaan uitzenden.
2: Ja, precies.
0: En, ja, ik mag het natuurlijk eigenlijk niet verklappen nog. Oh, maar we gaan ook spelletjes spelen op de radio.
2: Ja.
0: Prijzen weggeven.
2: Oh, prijzen weggeven. Ik denk, wat voor spelletjes wil jij gaan spelen? Maar ja, prijzen weggeven.
0: Ja, ik las iets over raadplaat in de wasstraat.
2: Ja, ja, klopt.
0: Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar.
2: Ja, ga ik je straks uitleggen. Dat is voor op de zaterdag hebben we dat gepland.
0: Zie je wat, het is voor zaterdag, niet voor nu dus.
2: Nee, helaas, sorry.
0: Goed, geen probleem.
2: En we gaan ook van het weekend kaarten weggeven voor een feest in
0: FG Live,
2: ja.
0: De oude 40
2: Up. Ja, de oude Waardse Tempel, maar de 40 Up party.
0: 40 Up?
2: Ja.
0: Nou, kijk even om me heen. Wij zijn in categorie leeftijd wel.
2: Wij, wij zitten in de categorie 80 up, denk ik.
0: Auw, dat vind ik niet aardig.
2: Oh, nou sorry Tim. 81 up.
0: Maar goed, wij zijn natuurlijk weer uitgesloten van deelname.
2: Ja.
0: Ja, dat dacht ik.
2: Helaas.
0: Hey, maar wel leuk dat je dus dit weekend kaarten kan winnen voor dat feestje. Dus blijf de hele, nou ja, wat zeg ik, de komende 4 dagen gewoon luisteren.
2: Ja, zou ik zeker doen.
0: Want je kunt dus vrij kaartjes winnen voor FG Live, voor die up. En natuurlijk ook een wasbon winnen van Loogman.
2: Ja, klopt. Van het waarde van 22,50. En als je dan er doorheen gaat, jongen, dan komt er echt schoon uit. Je auto.
0: Oh, ik dacht de plaat.
2: Ja, ik heb die cd's heb ik er ook bij gedaan. Maar ja, goed, ging niet helemaal best.
0: Nou, fantastisch. RTV Dijkenwaard, mijn naam is Tim. Het is even wennen. Ik heb 4 jaar geen radio gemaakt. De laatste keer was wel hier. En toen heette het volgens mij nog Flash FM.
2: Zo.
0: Dat is lang geleden.
2: Ja.
0: Al die knopjes, waar is deze bijvoorbeeld voor? Oh, dat gaat helemaal niet goed. Nou, dan eventjes een plaatje gaan draaien, denk ik. Hè? Dus het hele weekend zijn wij on air. Op de 104.7 FM. Prijzen te winnen dus. En zondag, dan is natuurlijk de dag der dagen. Dan wordt de Tour de Waard, de 55e editie, gereden hier in Nergewaard. Wij zijn er live bij. Zometeen Merry Go Wild. Roofyard. Oh, wat een lekkere night. Is klapper is dat. Wat is het? Midnight Touch. Het is Midnight Star.

0: Grooveyard, Merry Go Wild. Dit is RTV Dijkenwaard live tijdens het Tour de Waard weekend.
1: De beste hits. De hele dag door. RTV Dijkenwaard.

0: Twelve Monkeys Doesn't Have To Be This Way op RTV Dijk en Waard. Een hele goede morgen. Het is 10:50 op deze donderdagochtend. En ja, het gaat gebeuren hoor, dit weekend. Aanstaande zondag, 16 augustus, de 55e Tour de Waard. Wat is Tour de Waard? Nou, dat is, als je dat niet weet, als je hier in Heerlgewaard woont, dat is het evenement van het jaar. De wielerronde. Nou, heb ik zelf ook niet zo heel veel met wielrennen. Maar ik moet zeggen, als je één keer het sfeertje van de Tour de Waard hebt geproefd, ja, dan kijk je opeens heel anders tegen wielrennen aan. Ik weet niet wat het is. Het is niet dat ik opeens elk jaar de Tour de France ga volgen daardoor of zo. Maar ja, als je dat sfeertje hebt gevoeld hier op Heerlgewaard, niet alleen langs het parcours en met de organisatie van de Tour de Waard, maar ook de horeca die een heel feestprogramma heeft gebouwd omtrent die Tour de Waard. Ja, dat is geweldig. Dus ik zou zeggen, kom aanstaande zondag gewoon richting de Middenweg, want daar vindt het allemaal plaats. De 55e Tour de Waard. Niet alleen het wielrennen, ook de jeugd is vertegenwoordigd. De dikke bandenrace, wie kent hem niet? Die wordt ook verreden. Ik heb alleen begrepen dat het skileren dat een beetje lastig wordt met de nieuwe Middenweg. De Middenweg is natuurlijk opnieuw bestraat. En met kiezeltjes ook. En dan is dat skileren niet. Ja, Aldin, weet jij dat misschien? Is hij echt afgelast of is het aangepast?
1: Weet je? Ja, ik heb werkelijk nog geen idee. Ik heb er daar nog niet helemaal in verdiept.
0: Nee, ik ook niet. Misschien is het een goede vraag die we moeten stellen aan de organisatie.
1: Ja.
0: Want die gaan we vast nog een keer bellen.
1: Dat denk ik wel. Of in ieder geval spreken op zondag.
0: Ja, nou laten we dat dan doen. Dat is misschien wel even leuk.
1: Ja?
0: Ja, dankjewel. De Tour de Waard. En dit is Teddy Swims.

toen Michael nog een jochie was. De Jackson 5, I Want You Back hier op RTV Dijk en Waard. 104.7 FM, dat is de frequentie die je dit weekend moet gaan beluisteren vanwege de Tour de Waard. Wij zijn er live bij het hele weekend. Blijf ook zeker luisteren dit weekend, want je kan ook prijzen winnen. Een mooie wasbond, waarde van 22,50 tijdens het spannende spelletje. Welke plaats zit er in de wasstraat? En ook gaan we vrijkaarten weggeven voor 40 Up. Dat is een heel leuk feestje in de FG Live, de oude Waardse tempel. Dat is allemaal te winnen dit weekend. Ja, vandaag niet. Vandaag zijn we gewoon aan het proefdraaien. Maar vanaf morgen dan gaat het echt beginnen. En zaterdag gaan we dan de wasstraat spelletje spelen met de prijs. En het hele weekend door kun je

dus die FG Live prijkaartjes winnen. En natuurlijk hoor je alles over de Tour de Waard. En zondag, dan is natuurlijk de dag der dagen. Dan staan we langs het parcours en doen we een live verslag van de race. We gaan even richting het nieuws. Ik heb nog Wolf voor je met Switching Gears.

0: klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 11 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedemorgen. Rusland heeft het gebied rond Izmajil, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau, aangevallen, waarbij brand uitbrak en schade ontstond. In dezelfde nacht werd de Russische havenstad Novorossijsk aangevallen, waarbij volgens lokale functionarissen 3 mensen omkwamen en 24 mensen gewond raakten. Roemeense defensie zag een mogelijk Russische drone kort het Roemeense luchtruim binnendringen en stuurde daarop 2 gevechtsvliegtuigen de lucht in. Een 50-jarige man uit Amersfoort heeft een taakstraf van 120 uur gekregen voor het plaatsen van racistische, opruiende en bedreigende berichten in een openbare Telegramgroep. De man plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme uitingen, riep op tot geweld en bedreigde politici, journalisten en politieagenten. De rechter in Utrecht volgde de strafeis van de officier van justitie. Duizenden migranten proberen nog steeds illegaal het kanaal over te steken, ondanks de invoering van de one-in, one-out deal tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk een jaar geleden. Volgens hulporganisaties blijven de leefomstandigheden aan de Franse noordkust slecht en worden migranten vaker gedwongen langere en gevaarlijkere routes te nemen. In dezelfde periode zijn 1087 mensen teruggestuurd naar Frankrijk en heeft het Verenigd Koninkrijk 1017 mensen ontvangen. De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïde was afgelopen nacht op veel plekken in Nederland goed te zien. Bij de tempel van Marum in Friesland en op het waarneemterras van Sterrenwacht Kosmos in Latrop keken bezoekers naar de vallende sterren. Ook in Beek en Donk en op andere plekken in de wereld kwamen mensen samen om het verschijnsel te volgen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
4: Je auto.
1: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
5: Got introduced to you by a friend.

0: Mavoadjo, geloof ik, als ik het goed uitspreek, hier op Hirschgewaard Alive. En ja, je luistert naar... wat wil je zeggen?
1: Ja, ik weet niet wat jij nou net zei. Hirschgewaard Alive?
0: Zei ik dat echt?
1: Ja, dat zei je.
0: Nee.
1: Ja. Ja, ja, dus nee, vandaar denk ik, wacht even. TV Dijkenwaard, zullen we daar gewoon even bij houden?
0: Oh, wat erg. Ik wou ook bijna zeggen, de muziek en nieuwszender.
1: De muziek, ja, maar wij zijn ook de muziek en nieuwszender.
0: Dat is ook een hele andere slogan. Ja, maar dat was toen de slogan van hun.
1: Oh, is dat zo?
0: Ja.
1: Ah, het is nu onze slogan. Dus. Ja.
0: Zei ik dat echt?
1: Ja, je zei ja, hier op Hirschgewaard Live.
0: Erg.
1: Ja,
0: ja. Dat vind ik echt erg.
1: Ja. Ja, ja, het station bestaat niet meer, dus.
0: Nee, dat is echt ruim 6 jaar terug dat ik daar nog te horen was.
1: Ja.
0: Het bestaat ook niet meer.
1: Nee, het bestaat ook niet meer.
0: Het is opgegaan in...
1: ja, die ja. Precies.
0: Die?
1: Ja. Die andere omroep hier uit de omgeving.
0: Ja, Hirschgewaard Centraal.
1: Ja, Dijk. Nee, hoe heet dat ook alweer? Stadstreek Centraal.
0: Oh, ja. Nou ja, in ieder geval dat.
1: Dat.
0: Jeetje, dat had ik echt niet eens in de gaten. Dit is dat jij het zei.
1: Ja, ik zit zo van, wat zeg je? Het maakt ook helemaal niet uit, man.
0: Ja, wees blij dat ik niet zeg hier op Hirato.
1: Hirato, nou, heel veel mensen kennen dat nog. Hirschgewaardse radio- en televisieomroep.
0: Sterker nog, ik denk dat meer mensen nog de naam Hirato kennen...
1: Ja.
0: Dan Hirschgewaard Alive.
1: Dat weet ik wel zeker.
0: Want Hirato is natuurlijk heel lang een begrip geweest hier.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Weet jij nog waar dat voor stond, Hirato?
1: Ja, dat zei ik net, Hirschgewaardse radio- en televisieomroep.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ik, laatst heb ik nog van iemand wat foto's gekregen van vroeger.
0: Dat is leuk.
1: Ja.
0: Oh, dat is leuk, die wil ik wel zien.
1: Nee, dus straks hebben we de stijk op, dus dat is eigenlijk helemaal niet interessant. Maar dat is met een aantal mensen, bekende DJ's, zeg maar. Dus ja, erg leuk.
0: Ja, wie is er niet begonnen op Hirato, hè?
1: Ja,
0: nou.
1: Zit me af te vragen. Jij bent er wel geweest?
0: Ik ben er begonnen. Volgens mij Marco Snijders.
1: Marco Snijders, ja, toen de tijd. Marcos Hamersma. René Verkerk is daar ook begonnen. Over bekende Nederlanders gesproken. Wouter Kooijman is daar toen de tijd ook begonnen. Ja.
0: Ja, hoe heet die ene DJ nou weer? Die is nu buschauffeur, geloof ik.
1: Wim van der Water?
0: Nee.
1: Nou gaan we
0: ik kom wel op zijn naam, maakt niet uit. Voordat de mensen afhaken die hier naar luisteren.
1: Ja, precies. Oké.
0: Okay. 104.7, gefeliciteerd, je hebt ons gevonden. De evenementenfrequentie. Waarom? Nou, Tour de Waard aanstaande zondag. En wij zijn vanaf nu al on-air op de evenementenfrequentie. En het hele weekend door zijn wij live on-air. Om verslag te doen van de Tour de Waard. En het klapstuk is natuurlijk aanstaande zondag. Dan wordt de Tour zelf verreden en wij zijn er ook live bij. Dus blijf ons gewoon volgen via rvdijkenwaard.nl en natuurlijk FM 104.7. En dan ga ik nu even naar Lenny Kravitz toe. Cardigans is ook goed.

Featuring, moet ik zeggen. SCA worden hier op de radio. En het nummertje heette Kiss Me More. Oh ja, dat ben ik inderdaad, dat klopt. Ja, we gaan meteen door met muziek. 104.7 FM, Jet Maasaan. De evenementenfrequentie voor de Tour de Waard. 2026. Muziek onderweg van Bruno Mars. On Myself zometeen. De Kria komt eraan, Don't Bother. Dit is de Rocksteady Crew. Hey you, de Rocksteady Crew.

0: Cold Cut en Lisa Stansfield, you're the people, hold on, hier op RTV Dijk en Waard. Daarvoor hoorde je ook nog Doja Cat, ook een hele leuke muziek is dat. Hey, dit is, ik wou eigenlijk zeggen Radio Tour de Waard, dat is het natuurlijk nog niet. Dat is aanstaande zondag pas, vanaf 8 uur 's ochtends, dan hebben we Radio Tour de Waard hier bij RTV Dijk en Waard. Maar, ja, we hebben een zender gevonden, daar hebben we toevallig wat geld voor betaald, 104.7 FM, en die is on-air. Die staat gewoon lekker te vlammen nu in de gewaterenomgeving. En dat is mooi, want dat betekent dat jij gewoon via de radio kunt luisteren naar de Tour de Waard dit weekend. En naar alles eromheen. En ik ben toch een beetje nieuwsgierig. We gaan natuurlijk prijzen weggeven dit weekend. Hele leuke prijzen. Je kan namelijk zaterdag tijdens het item Raad de Plaat in de Wasstraat. Nou, wat is dat? Nou, we hebben gewoon een nummertje en die trekken we door de Wasstraat heen. En als jij hem raadt, dan wil je een waskaart van €22,50. Nou, dan kan je toch weer je autootje mooi van wassen, dacht ik zo. Tevens geven wij ook, ja, dat is ook even leuk om te weten, vrijkaarten weg voor FG Live. Het feestje 40 Up of 40 Up, net hoe je het wil noemen. Als je 40 plus bent, is dat natuurlijk superleuk. Allemaal 80's en 90's hits, zero's. En die kun je ook winnen. Die geven het hele weekend weg. Dus misschien vanaf morgen al. Want vrijdag is toch een beetje weekend, zou ik zeggen. En zaterdag dus die kaartjes voor de Wasstraat. En nou heb ik het even gevonden, want ik was natuurlijk heel nieuwsgierig. Dat gaat zo klinken.
1: De hit die in de car wash zit. De hit.

Nou, zo moeilijk is het volgens mij niet. Dus aanstaande zaterdag gaan we dat spelletje spelen. Herken je de hit die in de wasstraat zit, dan win jij dus die waskaart van 22,50. Niet nu gaan bellen, want nu spelen we dat niet. Ik wilde gewoon even weten hoe dat klonk. Zaterdag gaan we dat dus doen. Ik heb nu Bruno Mars voor je met On My Soul.

0: Corona, The Rhythm of the Night, ervoor nog Shakira, Don't Bother, hier op RTV Dijk en Waard. 104.7 FM dit weekend, de evenementenzender voor de Tour de Waard. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of jij, die nu aan de andere kant van de radio zit te luisteren, heb je ons gevonden, gefeliciteerd trouwens. Misschien luisteren de mensen die meedoen met de Tour de Waard. Misschien ben jij een wielrenner en sta jij op de lijst voor aanstaande zondag, dat kan. Of misschien ben jij, hoe zeg ik dat? Heb je nog schoolvakantie en doe je mee met de dikke bandenrace, bijvoorbeeld? Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Dus laat even van je horen. Bel even met de studio trouwens om door te geven dat jij meedoet. Daar wil ik wel even een beetje over praten. Alleen dat telefoonnummer weet ik in mijn hoofd.
1: Staat heel groot op je scherm, aan de bovenkant, op je scherm. 072.
0: Oh ja, ik zie het.
1: 369-0607.
2: Je hoofd weet.
1: Ja, dat is echt heel erg.
0: Okay.
1: 072-369-0607, dat is ons telefoonnummer. En je kan ook appen, hè? Dat is ook nog een mogelijkheid.
0: Dat is misschien wat veiliger, hè? WhatsApp.
1: Ja, WhatsApp. Pakken.
0: Maar dan begin je met 085, klopt?
1: Ja, 085. Ja. 085-301-3072.
0: Oh, dat is super makkelijk. Dus zet even in je WhatsApp het volgende nummer, 085, en dan 301-3072.
1: Ja, klopt.
0: Nou, stuur even een appje als je morgen meedoet. Of morgen, hoe mij nou?
1: Morgen.
0: Dus als je zondag meedoet met de dikke bandenrace. Of misschien ben jij wel een van de renners aanstaande zondag tijdens de Tour de Waard. Ik ben even benieuwd. Misschien reageert er nog een hele grote naam. Dat kan natuurlijk. Nou, laat even van je horen. App even, 085-301-3072. Of bel even met de studio. Kunnen we gelijk even testen of we de telefoonlijn net hier doen. Dat is ook wel interessant. En dat nummer is 072, uiteraard. En dan 369-0607. Ja, dus 369-0607. Nou, bellen maar.
1: Ja, bellen.
0: Doe jij mee morgen met de Tour de Waard? Ik ben zeer, zeer benieuwd. En ik wil nog wat tegen je zeggen. Hello, you fool. I love you. Nou, is aardig, hè? En dat voelt wel een beetje als een joyride, hoor, deze vlieguurtjes. Maar wel weer leuk. Het hele weekend live on air. En dit is Roxette.

0: Coldplay op RTV Dijkenwaard. Every teardrop is a waterfall. Nou, zo kan je het ook zien natuurlijk. Wel heel verdrietig allemaal hoor. Hey, we zijn aan het einde gekomen van dit radioprogramma. Althans, Tim Dekker op de radio. Morgen weer. Wie komt er nu eigenlijk, Altwin? Ja, welke microfoon? Die? Ja, drie? Ja?
1: Twee. Denk ik,
0: hallo.
1: Ja, twee.
0: Ja,
1: ja, dat is die. Ik heb geen idee wie er nu komt. Het is vlieg maar in vandaag. Dus,
0: stuiver is in.
1: Ja, stuiver is in. Dat mag ook.
0: Oké, okay, nou, morgen weer?
1: Ja, ik vind het goed als je morgen wil. Ja, je bent van harte welkom.
0: Dan kom ik morgen weer terug tussen 10 en 12.
1: Ja, dat is goed.
0: Lijkt me leuk.
1: Oké. Okay.
0: Poppie! Nou, zometeen na 12 weet ik het dus niet wat er komt. Het is een leuke muzikale verrassing. En ik ga eruit met een leuke plaat van nu. Ja, dansbaar plaatje. Prosper & Clooney heet de artiest. En het nummer heet Free Your Mind.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 12 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC hebben ontdekt dat het bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame erfelijke hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang Guanabens en vergeleken de onderzoekers hen met 66 kinderen die het middel niet kregen. Goedkeuring van het Europees Geneesmiddelenbureau is nog nodig voordat het medicijn breder mag worden voorgeschreven. Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar in totaal 688 miljoen euro winst geboekt. Ongeveer 80% meer dan een jaar eerder. De sterk gestegen beleggingsresultaten compenseerden lagere winsten uit verzekeringsactiviteiten na zware schades door noodweer eind juni. Bij de schade- en zorgtak daalde de winst, maar hogere beleggingsopbrengsten zorgden voor het uiteindelijke resultaat. Een 50-jarige man uit Amersfoort is veroordeeld tot 120 uur taakstraf voor het plaatsen van racistische, opruiende en bedreigende berichten in een openbare Telegramgroep. De rechtbank in Utrecht oordeelde dat de man onder meer heeft aangezet tot geweld en haatzaaien. De verdachte heeft spijt betuigd en ziet af van hoger beroep. Rusland heeft het gebied rond Izmajil, de grootste Oekraïnse haven aan de Donau, aangevallen, waardoor brand uitbrak en schade ontstond. De aanval volgde kort nadat Oekraïne de Russische havenstad Novorossijsk had bestookt, waarbij volgens lokale functionarissen 3 mensen omkwamen en 24 mensen gewond raakten. Rusland meldt dat het in de afgelopen nacht 362 Oekraïnse drones heeft neergehaald. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
3: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of garage, is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen. Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.waardse-security.nl.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
5: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: Doggy Dog. De klok wordt mede mogelijk gemaakt door Waardse Security. Uw veiligheid is onze zorg.
1: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
2: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Achmea heeft in de eerste helft van het jaar een winst van 688 miljoen euro geboekt. Ongeveer 80% meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. De hogere winst kwam vooral door opbrengsten uit beleggingen, terwijl de verzekeringsactiviteiten juist minder opleverden. Het bedrijf had onder meer hoge schadelasten door het noodweer eind juni en dalende winsten in de zorgdivisie. De Bulgaarse stad Burgas is aangewezen als gaststad voor het Eurovisie Songfestival dat in mei volgend jaar plaatsvindt. Het evenement wordt gehouden in de onlangs geopende Arena Burgas. Nederland heeft nog niet besloten of het meedoet en Canada zal voor het eerst deelnemen aan het Songfestival. Twee Oekraïense vluchtelingen van 15 en 20 jaar zijn verdronken in de Zandenplas bij Nunspeet. Zij maakten deel uit van een samengesteld pleeggezin en raakten rond het middaguur vermist tijdens het zwemmen. De jongens zijn later in het ziekenhuis overleden. De gemeente verleent nazorg aan het gezin. Jelena Rybakina heeft zich ten koste van Coco Gauff geplaatst voor de finale van het WTA 100-0-0 toernooi in Toronto, na een overwinning in 3 sets. In de finale treft zij Iga Swiatek, die won van Jelena Svitolina en voor het eerst de eindstrijd in Toronto bereikt. Bij het Masters toernooi in Montreal staan de Amerikanen Ben Shelton en Brandon Nakashima in de finale. Dan lokaal nieuws. Bij het politiebureau aan de Zuidtangent in Heerhugowaard wordt een 52 meter hoge zendmast voor het C2000-netwerk geplaatst. De mast moet de communicatie tussen politie, brandweer en ambulance in Dijk en Waard verbeteren, omdat de dekking op sommige plekken onvoldoende is. Voor de plaatsing is geen reguliere vergunning nodig. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
3: Oh boy!
4: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Heerhugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
1: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

Uit 1983, Peter Schilling en Major Tom op RTV Dijk aan Waard. Welkom. Ja, we zijn nu officieel in de lucht sinds vanochtend. Een uurtje of 9, denk ik, zo'n beetje. We hebben DJ Erik al gehad en natuurlijk Tim Dekker voor je radio. Met een stekker, of zonder stekker natuurlijk. Ik weet ook niet hoe jij er voor de rest over denkt. Wil je even reageren, kan dat. WhatsApp 085-301. Ja, 301-3072. Of je kan even bellen naar 072-369-0607. Dat is het telefoonnummer 072-369-0607. Dit uurtje heb ik muziek meegenomen. Whitney Houston komt eraan. Carrie Barlow. En nu deze van Jamiroquai. 7 days in sunny June. Nou, volgens mij is het nu 7 dagen in zonnige augustus. Zo. Ja, toch? Dat denk ik wel. Het is best wel warm buiten, 32 graden op dit moment. Dus geniet er even van, want van het weekend wordt het anders.

0: Ah, zo was dat. En Rumours op RTV Dijkenwaard. Ja, welkom. Ondertussen ook even een broodje aan het eten, want dat moet ook gebeuren. Mike is ook druk bezig met broodjes eten.
1: Ja.
0: Denk ik, ja?
1: Ja,
0: ja, ja, toch
1: ja,
0: wel, hè?
1: Ja, ja. Ja.
0: Hey, gaat weer beginnen.
1: Ja. Ja.
0: Het festijn van de Tour de Waard.
1: Zeker.
0: We zijn nu even 2 dagen eerder begonnen.
1: Ja.
0: Sowieso, om alle voorbereidingen te treffen.
1: Ja, ja.
0: Een beetje over de Tour de Waard te praten en zo.
1: Zeker.
0: Nou, ja, wat is het? Hè?
1: Nou, ik weet ook niet hoe laat het begint, bijvoorbeeld.
0: De Tour de Waard.
1: Ja.
0: Op zondag zelf.
1: Maar hoe laat?
0: Ja, uurtje of 10, denk ik. Dat
1: ja?
0: Ja, dat denk ik wel. Ochtends dan,
1: oh,
0: hè?
1: Dat wordt er...
0: En voor, ja. voor jou, ja, dat wordt toch wel een uurtje of...
1: 4? 7.
0: Nee, we gaan er niet al te veel opbouwen daar.
1: Nee?
0: Nee, we hebben
1: niet meer?
0: Nee.
1: Even rustig.
0: Ja, we hebben daar gewoon heel veel camera's.
1: Zeg ik eens een keer uitslapen, wat
0: heerlijk. Jij mag cameraatjes bedienen.
1: Oh, nee toch.
0: Oh, ja toch. Was dat nog niet...
1: Nee.
0: Oh, bij deze.
1: Jij zegt van alles wat, is inderdaad.
0: Ja, van alles, nee, maar je hebt ook gewoon een beetje gewoon om je heen kijken en zo.
1: Nou, gezellig.
0: Komt allemaal goed.
1: Ja, natuurlijk.
0: En zaterdag hebben we natuurlijk ook... ja, weer ja, 2 jaar geleden hebben we het gedaan. Een spelletje.
1: Ja.
0: Wel, raad... zo, er zit even wat dwars.
1: Moet je even koffie hebben misschien?
0: Nee, juist, direct even. De hit die in de car was zit. Kan je dat nog herinneren van 2 jaar geleden?
1: Ja.
0: Nou, ik heb hier een promo van 2 jaar geleden. En toen was het nog even...
2: Luister tijdens de Tourenwaard naar RTV Dijk en Waard. En maak kans op een gratis wasbeurt.
3: Kans op een gratis wasbeurt.
2: De waarde van 21,50.
0: Ja, 22,50.
3: Het enige wat je daarvoor moet doen...
2: is raden met welke hit Johan in de car was zit.
3: De hit die in de car was zit.
0: Nou,
2: bel of app tijdens de Tour de Waard naar 085-301-3072.
0: Nou, dat is nu alleen nog maar het appnummer, maar en dan bellen mag je naar 072-369-0607. Dat ja, is dus de hit die in de car was zit.
1: Ja. Nou is het raden.
0: Wat?
1: Nou is het raden.
0: Ja, wie zou er in deze car was hebben gezeten?
1: Ja, ik heb geen idee.
0: Ik denk Johan.
1: Denk jij Johan?
0: Ja, ik denk Johan. Johan die heeft gewoon gezellig in die car was gezeten met Mart Hoogkamer.
1: Oh ja, dat was het, ja.
0: Zwemmen met Bacardi Lemon. Nou, je hoopt je weer helemaal blij, want dan heeft hij toch weer een beetje Bacardi Lemon.
1: Ah, mooi.
0: Dit is Whitney Houston, How Will I Know?

0: Gary Barlow en Love Won't Wait. Op RTV Dijk en Waard 104.7. En natuurlijk via www.rtvdijkenwaard.nl. Daar kan je onze stream... Nee, we hebben ja, meerdere streams.
1: Streams?
0: Streams kan je beluisteren op dit moment. En ja. Ja, misschien dat we in de loop van vandaag ook nog wel de camera's erbij gaan zetten. Maar dat durf ik nog niet te zeggen, want ja, ik weet niet hoe dat werkt. Dat is namelijk niet mijn afdeling.
1: Niet?
0: Nee, daar hebben we Johan voor. Johan is daar heel erg goed in, dus...
1: Oh jee.
0: Nee, niet oh jee, hij is daar gewoon heel goed in.
1: Dat is waar.
0: Ja, dus ja, daar hebben we Johan voor. Hey, ik heb een beetje het weer voor je. Het blijft vannacht vandaag zonnig en droog in Heerengewaard. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar ongeveer 32 graden. En is het de wind matig rond een krachtje of 3? Nou, ik heb net buiten gestaan. Ik waaide nog niet weg, dus dat gaat goed.
1: Niet?
0: Nee, nog niet. Ja, jij misschien wel, maar...
1: Nee.
0: Vannacht is het helder en koelt het af tot ongeveer 18 graden. Dat is ook wel weer erg warm, dus het wordt wel weer tijd dat ik die ventilator boven mijn bed ga aanzetten.
1: Ja.
0: Ja, die kat vannacht was ik hem vergeten. Nou, ik dreef, dreef.
1: Dreef, droof.
0: Ja, een van die woorden. Het bed uit, zeg maar.
1: Ja, nou, daar heb ik ook al 3 maanden last van.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ik ga niet met de ventilator aan slapen, want dan slaap ik zelf zeg maar niet meer.
0: Ja, natuurlijk wel. Dan merk je niks van. Lekker koele lucht.
1: Jawel, nee.
0: Ja, wel.
1: Gewoon lekker raampje openzetten, wat dacht je daarvan?
0: Ja, die staat ook open, maar al die warme lucht komt dan naar binnen. Dat is een beetje het probleem. Ja. Maar ik wil wel een beetje frisse lucht hebben.
1: Ja,
0: het is op zich wel eens fijn.
1: Ja, dat is, klopt, ja. Maar ja, ik slaap nog niet als de ventilator aan slaat.
0: Oké, nee, daar heb ik helemaal geen last van.
1: Ja,
0: maak niet. Straks heb ik nog voor je Robin Reyes met Show Me Love. En nu deze van Tina Cousins en Killing Time op RTV Dijk en Waard.

0: Everybody in the bar get tipsy. Willen we ook zeker wel doen, denk ik. Dat lijkt me wel lekker. Behalve jij, hè, Mike. Jij mag niet dronken worden van mij.
1: Is dat zo?
0: Ja, jij mag niet dronken worden.
1: Zeg wie?
0: Ik, hè.
1: Oh, jammer weer.
0: Ja, sorry. Ja, dat gaat hem niet worden, denk ik.
1: Oh ja, dat komt zeker omdat Wouter ook nog aan het luisteren is.
0: Ja, ja, daarom.
1: Oh ja, oh ja. Dan
0: moet je wel even die whisky verstoppen, want daar kan dat ook zien.
1: Oh ja, oh ja, wacht.
0: Dus hey, en we hebben niet alleen natuurlijk de hit die in de car was zit, maar we hebben ook nog Tourtoeter aankomend weekend. Daarmee kan je kaarten winnen voor het feestje 40 Up in, hoe heet dat ook alweer?
1: Dat weet ik niet.
2: De Tourtoeter.
0: FG, in FG Live is dat. En als je deze dan voorbij hoort komen.
2: De Tourtoeter.
1: Dan moet je bellen volgens mij.
0: Dan moet je bellen naar 0723690607 of appen naar WhatsApp. 085-301-3072.
1: Ja, ja?
0: Ja, ik ben alles een beetje kwijt. Ik ben echt aan het zoeken van waar staat het ook allemaal weer natuurlijk.
1: Ja.
0: Dat krijg je, hè, een jaar niet gedaan of zo.
1: Ja, klopt. Maar werkt de telefoonlijn wel?
0: Ja, de telefoonlijn werkt, absoluut. Oh, mag, je mag zo direct wel even bellen, hoor. Dan kunnen we het even testen.
1: Oh ja, dat is goed, ja.
0: Goed, door met Second Voice en Let Me Be op RTV Dijk en Waard.

0: Butterfly op RTV Dijk en Waard. Welkom. We leven naar de Tour de Waard toe. En ja, dat is natuurlijk aankomende zondag. Is het wielerevenement is daar. We hadden het net al over van hoe laat zou het eigenlijk starten, Mike?
1: Ja.
0: Hoe laat denk je dat het gaat starten?
1: Je zei net rond 1:50.
0: Ja, nou, klopt ook wel rond, maar dat is dan 21:45. Dan beginnen ze met de dikke bandenrace. Dat is dan een categorie voor 5 tot 12-jarigen. Mag je net aan niet meedoen, Mike?
1: Nee, jammer hè?
0: Nee, ja, daar mag je niet meer aan meedoen.
1: Wouter misschien?
0: Ja, 50 bijna. Ja, dat klopt.
1: Dat maakt niet uit, joh.
0: Even kijken, om 11 uur heb je dan de klasse 1 junioren plus junioren. Dat is de onderdeel van de Criterium Cup Noord-Holland. De 60 kilometer gaan ze fietsen.
1: 60?
0: 60 kilometer fietsen.
1: Wanneer ga jij meedoen?
0: Ik ga niet meedoen. Ik hou niet van fietsen. Nee, ik heb echt een hekel aan fietsen.
1: Hoezo?
0: Echt niet leuk.
1: En hoezo?
0: Ja, ja. Daarom.
1: Daarom?
0: Ja, ik vind het gewoon niet leuk.
1: Niet?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Omdat ik fiets op het moment dat ik te veel gedronken heb. Goed, om 12:45 de G-koers voor de cliënten van de SDG Rijgensdaal. Dus daar kan ik wel aan meedoen. 14:15 even kijken, de Queen Cup voor dames. De elite en belofte, 60 kilometer. Ja. En dan om 15:45, dan heb je de ronde der ronde. Dat is de heren, elite, belofte en amateurs. En die gaan dan 100 kilometer fietsen.
1: Ja.
0: Over dat kleine stukje.
1: Ik vraag me wel af hoe, want ik had het gisteren met mijn oma over.
0: Ja.
1: Ze zegt, nee, ja, is middenweg af. Of zo. Dus ik zeg, ja, weet ik niet. Maar is heel gewaard af.
0: Nee. Het is gewoon alleen die rondjes.
1: Ja, maar mijn oma zegt, wat is zijn rondje dan?
0: Ja, het is een rondje rond de kerk. Alleen de kerk die zit niet in het midden. Je fietst er wel langs eentje heen.
1: Ja.
0: En that's it.
1: En dat zou...
0: Ik weet niet hoeveel rondjes het zijn. Ik weet niet hoe lang het parcours is.
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Ja, dat kunnen we ook alweer uitzoeken.
1: Dat is waar.
0: Dat is ook alweer zo.
1: Een taak voor jou.
0: Of een taak voor jou.
1: Nee.
0: Ja, ja. Dat is een mooi taakje voor jou.
1: Je wou toch koffie?
0: Ook. En een glas water. En dat je even uitzoekt... hoeveel rondjes het nou totaal zijn die 100 kilometer in ieder geval waard.
1: Ik ga wel even kijken, denk ik.
0: Ga jij even kijken. RTV Dijk en Waard met nu Robin S, Show Me Love. Maar straks voor jou... Pink featuring Dan Harkna. Zeg maar allemaal niks. Tina Turner komt eraan en Roxy Dekker. Maar nu is Robin S...

0: 135 meter.
1: 135 meter? Nee. Dat kan niet, hè?
0: Nee, ik wel. Ik ben ook niet echt wakker. Heb je het door?
1: Ja, ik zou zeggen, neem nog een bakje koffie.
0: Die heb ik voor me staan.
1: Oké. Okay. Even kijken. Ik kijk even met jouw schermpje mee. Parcours is 1,53 kilometer per ronde.
0: Ja.
1: Dus 100 kilometer gedeeld door 153 kilometer is 65,36 rondjes. Maar aangezien dat je niet halverwege kan stoppen...
0: Nee.
1: Wilden ze of... 65 rondjes doen, dan heb je 99,45 kilometer. Of 66 rondjes en dan heb je 101 kilometer gefietst.
0: Ja, dat zou waarschijnlijk niet echt uitmaken, denk ik.
1: Nee, nou ja, het kan net een plaats 1 of 2 zijn natuurlijk.
0: Dat is waar.
1: Dus... Ja. Ja, dat was dus het stukje over de Tour de Waard.
0: Ja.
1: Maar er is nog iets?
0: Nee.
1: Nee? Hey? Koffie dan maar.
0: Ja, doe maar.
1: Ja, dan gaan we aan de koffie.
0: Ja.
1: Dan, naar het nieuws en zo. En dan komen we na het nieuws
0: alweer.
1: Het
0: is alweer 2 uur, ja.
1: Ja, het is alweer bijna 2 uur. Komen we dan wel weer terug.
0: Ja, dat is goed, ja. Ja,
1: ja, zullen we dat gewoon doen?
0: Ja.
1: Oké, dan draai ik nu Tina Turner en Rob Stewart. It Takes Two, baby.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is RTV Dijk en Waard met het nieuws op je radio. Ik ben David Hartman. Goedendag. Bij een explosie bij een bedrijf aan de Moezelweg in het Rotterdamse havengebied is een dode gevallen. Ook zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond kort na het middaguur plaats, meldt de politie. Eerder vandaag meldde netbeheerder Stedin een stroomstoring in hetzelfde gebied en stond er een transformatorhuis in brand, mogelijk door een stroompiek. Twee Oekraïense vluchtelingen van 15 en 20 jaar oud zijn overleden na een verdrinking in de Zandenplas bij Nunspeet. De slachtoffers maakten deel uit van een samengesteld pleeggezin en werden gistermiddag in zorgwekkende toestand uit het water gehaald. In de ziekenhuizen overleden zij korte tijd later vlak na elkaar. Duizenden tot mogelijk tienduizenden muizen vreten op dit moment weilanden kaal in het midden van Friesland, waarbij vooral schade wordt aangericht in veenweidegebieden en nu ook in de kleistreek. Volgens boeren scheelt de muizenplaag ongeveer 20% opbrengst van het gras. Boeren proberen de plaag te bestrijden door stukken land onder water te zetten, waardoor muizen verdrinken. De man die in mei een vuurwerkbom afstak bij het partijkantoor van D66 in Den Haag blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van het veroorzaken van een explosie met een terroristisch oogmerk. De verdachte heeft de daad bekend. Later deze zomer wordt hij onderzocht door gedragsdeskundigen in het Pieter Baan Centrum. Dan lokaal nieuws. Bij het politiebureau aan de Zuidtangent in Hierugowaard wordt een 52 meter hoge zendmast voor het C2000-netwerk geplaatst. De mast moet de communicatie tussen politie, brandweer en ambulance in Dijk en Waard verbeteren, omdat de dekking op sommige plekken onvoldoende is. Voor de plaatsing is geen reguliere vergunning nodig. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Veel zon. Met 30 graden op de Waddeneilanden tot 36 graden in Limburg is het een tropisch warme dag. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminiumplafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geo airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geo.nl. Geo airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Jona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
5: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.
6: Alvin van Elzas.
7: Sorry.
6: Alvin van Elzas.
8: Ik

0: Incognito op RTV Dijk en Waard en Don't You Worry About a Thing. Ja, en welkom. Het is alweer het tweede uur, het is iets over tweeën. En dit is RTV Dijk en Waard op 104.7. En Mike is er ook nog steeds bij.
1: Ja.
0: Dag Mike.
1: Heb jij koffie al?
0: Ja, ik heb mijn koffie al op. Ja, lekker man.
1: Ah, ik nog niet.
0: Oh ja, maar ik drink een beetje door. Ik heb, zoals ze dat noemen, een looie bij.
1: Zo,
0: op. Zo, nou dat mocht thuis. Hé, hey, wat gaan we dit uur allemaal doen, Mikey?
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Weet je allemaal niet?
1: Nee.
0: Nee, je bent ook zo druk bezig met andere dingen dat je...
1: Ja, ik moet dingetjes in de gaten houden, hè?
0: Ja. Zal allemaal wel.
1: Zal allemaal wel? Nou, is goed. Dan laat ik het lekker, vind ik ook goed.
0: Ja, oké. Okay. Ik heb ondertussen de deur weer een beetje dicht gedaan, want het werd best wel warm binnen. En de airco die...
1: Vond het wel meevallen.
0: Ik vond het wel meevallen. En dan doe ik ons direct weer open. Als jij dat wil, jongen.
1: Hè? Ja, als jij het zo prima vindt, vind ik het ook prima.
0: Ik vind het allemaal prima. Het maakt mij allemaal niet uit. Veel muziek dit jaar. BFI, Why Not Jazz, Nena, 99 Loef. Van ons komt eraan. Ga je nog op vakantie trouwens, Michael?
1: Nee.
0: Nee, ga je niet op vakantie? Nee. Normaal zijn jullie ook wel Duitslandgangers de laatste jaren.
1: Nee, dat valt wel mee. Dat is
0: valt wel mee?
1: Dat is één keertje geweest.
0: Dat is twee keer, toch? Of één keer? Nog maar één keer?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja, ik ga wel op vakantie en volgend weekend, dus dit is afgelopen, dan nog even een paar dagjes werken op het normale werk en dan volgend weekend, is het toch echt wel de groeten.
1: Waar ga jij heen?
0: Ja, Duitsland.
1: Duitsland?
0: Duitsland, ja, mijn vrienden.
1: Waar?
0: Naar Kochem, naar mijn kroegje, die ik, wat ik erg leuk vind. Niet mijn kroegje, maar ik mag er graag komen.
1: Oh, hè?
0: Dus lekker goedkoop drinken en je mag nog binnen roken, dus dat is ook wel echt.
1: Rook jij, ja?
0: Nee, ik rook niet. Oh. Ik niet meer, maar ik vind het wel heel fijn om daar gewoon dan te zijn, weet je wel. Het is altijd wel leuk. Hele gezellige mensen trouwens. Goed, RTV Dijk en Waard met nu... Hugel, Iman, Angel en Ultra Naté. Moving to the Sun.

0: Ja, Baby Tonight, dat was... even kijken, wie was het ook weer? Joey Forty samen met Robert Palmer. Ja, ik was even afgeleid, want ik heb op een andere lijn heb ik muziek staan... die niet aan had moeten staan. Dus ik moet even wat checken zo direct. Maar goed. RTV Dijk en Waard 104.7, dames en heren. Oh, ja. Ja, het werkt wat makkelijker als dat.
1: Ja, misschien wel, hè?
0: Wel, hè? Ja, 104.7, vanaf vanochtend staan we aan.
1: Ja.
0: En je kan lekker luisteren. Dat is altijd wel leuk. Wat hebben we nog meer?
1: Ja, weet ik niet.
0: Onze stream natuurlijk, waar je naar kan luisteren.
1: Ja.
0: En morgenochtend om 8 uur is Erik er weer. Dan krijgen we Tim Dekker.
1: Zo vroeg?
0: Ja, zo vroeg.
1: Zou ik er ook gewoon bij zijn?
0: Ja, dat kan je doen. Wel zo gezellig, denk ik, voor hem.
1: Zit hij hier in zijn uppie?
0: Ja, hij zit hier in zijn uppie.
1: Oh, dan, ja.
0: Ja,
1: ik ga wel, ik kom even langs dan. Het is gewoon hier, toch?
0: Ja, het is gewoon hier.
1: Hey.
0: Of, nee, wacht even, hij zit op locatie. Hij zit vanuit zijn woonplaats, zit hij. Hij is niet hier. Hij zit live vanuit zijn woning.
1: Jongen.
0: Ja, al die connecties die we hebben, jongen, dat gaat echt zo goed.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Hey, Mark is er ook weer. Hi.
1: Hi, Mark.
0: Je gaat ook weer? Nou, dat is toch ook wat.
1: Je gaat ook weer?
0: Ja. Nou ja, hij heeft het druk, denk ik. Huppa, even snel wat drinken pakken.
1: Wat ga je doen dan? Ja, dat komt zeg maar helemaal niks uit.
0: Hij is druk bezig, joh. En even een balletje naar binnen. Doeg, waar ga je heen?
2: Lange reis.
0: Lange reis? Oké, succes. Doeg.
1: Doei.
0: Onze fotograaf die gaat nu...
1: onze fotograaf.
0: Onze fotograaf, ja.
1: De fotograaf.
0: Ja, onze fotograaf. Zo, Mikey Mike. Oh nee, mag ik niet meer zeggen.
1: Ja, maar dat... Je hebt nog steeds iets van toen ik 4 was of zo.
0: Ja, ja, ja, zoiets.
1: Ja, nee, ga het nou niet opzoeken. Waarom zeg ik dit? Waarom doe ik dit mezelf aan?
0: Nee, ja, goed, het is wel leuk.
1: Nou...
0: Je hebt best wel een wat volwassenere stem gekregen.
1: Ja, nou...
0: Ja, hier, luister maar.
3: K3,
0: heb ik niet.
1: Huh? Maar waar is dat opgenomen dan?
0: Ik heb geen idee.
1: Je weet het zelf.
0: Nee, waarschijnlijk gewoon bij jou thuis.
1: Bij mij thuis?
0: Ja.
1: Ik wist dat ik een huis had.
0: Jawel.
1: Toen ik kind was.
0: Jawel. Bij je vader.
1: Oh, bij mijn vader thuis. Ja,
0: of bij in de studio van de andere lokale omroep. Dat je mee was met je vader, dat is ook nog...
1: Ik heb oprecht geen idee.
0: Ik ook niet. Ik heb ook geen idee hoe ik eraan ben gekomen.
1: Maar hoe oud is dat al inmiddels?
0: Ja, jeetje, wat je zegt, je bent een jaar of 4, dus dat zal 16 jaar oud zijn of zo, 15 jaar.
1: Ik ben 19.
0: Je bent nu 19, dus ja. heel anders.
1: Ja.
0: Ja, dus dat is al geleden. Toen bestond K3 zelfs al.
1: Oh, hou nou op. Ik word hier wel... Ik wil hier weg.
0: Nee, Johan komt er zo direct aan. Dan kan je die nog even helpen.
1: Oh ja, dat is waar.
0: Dus, genoeg geluld. Muziek denk ik.
1: Ja.
0: Ja, toch?

0: Nina. Und 99 Luftballons op RTV Dijkenwaard. Mikey.
1: Ja, altijd.
0: Ja, lekker hè? Hey.
1: Zeker.
0: Even kijken, de koffie die loopt ondertussen. Ja, ja daar komt hij, daar komt hij. Dat is wel belangrijk hè, de koffie.
1: Ja.
0: Als ik zo kijk naar het gezicht van Johan, ja, dan heeft hij echt wel even koffie nodig, denk ik.
1: Of dit.
0: Hij
1: glimlacht een beetje. Voor de rest.
0: Ja, een klein beetje is het maar.
2: Nou, mijn laatste kopje koffie was om 5:30 vanmorgen. Gaat het even?
0: Oh ja, nee, dan wordt het wel heel hard tijd voor koffie, ja.
2: Dus koffietijd is.
1: Waarom was je zo vroeg wakker dan?
2: Als ik wakker ben, ben ik wakker. Dan ga ik mijn bed uit.
0: Ja, en dan, gaan we werken.
1: Dat wil ik ook.
2: Nee, ja. Nou ja, dat dan weer niet. Eerst 2 koppen koffie en de rest. En dan een keer werk om 6:00.
0: Ja, nou ja, maar dan heb je in ieder geval ben je al aan het werk geweest. Jij hebt al een productief dagje.
2: Dat denk ik zomaar wel, ja. Weer genoeg gedaan. Er komt water uit de kraan, zeggen we dan wel eens.
0: Ja, nee.
2: Ja, ook als je niet werkt, komt het eruit. Oh ja.
0: Het mag vrijen dat er water uitkomt.
2: Ja, het zou zo eens kunnen verniet.
0: Ja, dan moeten we jou bellen natuurlijk.
2: Nee, nee.
0: Moeten we Jopie bellen.
2: Daar heb ik niks mee van doen.
0: Nee, nee,
2: nee?
0: Nee. Nee, maar jij doet wel. Nee, goed, ik ga niet zeggen wat jij...
2: Nee.
0: Nee.
1: Wat dus...
0: Nee, ja, dat komt nog wel buiten de uitzending. Dat ga ik wel vertellen.
1: Oh ja,
0: dat is goed. Ja. Anders moeten we gaan vertellen dat hij degene is die iedere keer die pomp aan het draaien is om het water naar boven te pompen.
1: Oh, was dat het?
0: Ja, dat is het.
2: Die bovenarm van misschien tegenwoordig.
0: Ja. Er staat zelfs een Popeye getatoeëerd op zijn bovenarm tegenwoordig. Jeetje.
2: Nee. Dat is vrouwtje van hem, hè?
0: Oh ja.
2: Oeh. Hey, trouwens, zou je het erover hebben? Ik had vanmorgen nog even een bericht gestuurd naar onze vriendelijke vriend Nick.
0: Nick Hazewinkel.
2: Ja, hij postte een fotootje. Ik zeg, volgens mij heb jij het verkeerde fotootje geplaatst van je zonsverduistering.
0: Ja, ja, die...
2: Ik denk niet dat jouw vrouwtje zo blij is dat je een blote borst van haar verplaatst op Facebook met daarachter de zon.
0: Ja, en wat zei die?
2: Oeps.
0: Valt nog mee, valt nog.
2: Nou ja, het enige wat er nog net niet achter kwam was de rest van de titel.
0: Tiet. Tol.
2: Piet All van Britney.
0: Oeps, I did it again.
2: Ja, zoiets, ja. Dat is wel een beneden leuke doorstarten natuurlijk.
0: Ja, ja, precies. Oh, daarover gesproken trouwens wel een leuke plaat. Dat is echt zo'n Jopie-plaat natuurlijk.
2: Oh, nee. Kijk, mijn platen komen uit de krochten waarvan jij niet eens meer weet dat je ze hebt.
0: Ja, ja, dat dus. Heb ik hem nog trouwens?
1: Ik ga echt lachen als je hem niet hebt.
2: Nee, hij heeft hem, want ik heb hem van de week nog gedraaid, Britney Spears.
0: Maar dan moet ik hem gaan zoeken.
2: Ja, weet je. En die was speciaal voor Alwin. Want jouw dag is niet compleet als je niks van Britney weet.
0: Ja, dat is absoluut waar. Dat was vroeger een item.
1: Oh jee.
2: Ja, dat was echt een item. Daar hadden we een jingle voor, maar die is hij kwijt.
0: Ik ben alles kwijt.
2: Ja, het enige wat hij dan niet kwijt is... is zijn bos haar. Maar dat is ook wel kort.
0: Oh ja, dat is ook wel een stuk minder geworden, ja. Ik weet niet waar jij het vandaan haalt, maar dat wordt ook wel minder, hoor.
2: Nou ja, weet je, bij mij blijft het gewoon groeien.
0: Ja, hoe is het mogelijk?
2: Jongen. Je moet die nieuwe shampoo gebruiken. Garandeert zoveel meer haar na een maand.
0: Ja, ja.
1: Maar
0: ja,
1: die dingen.
0: Het nadeel is dat de vrouwen dan wel een beetje van je afblijven.
2: Ja, nou. Alleen haar op de verkeerde plek dan.
0: Goed, RTV Dijkenwaard. En speciaal even voor jou ook. Omdat hij het zo leuk vindt. Oeps, I did it again. Britney Spears.

0: geeft hem maar één opdracht, hè. Trek nog eens wat uit de krochten van de lokale omroep. Nou, dat heb ik geweten.
1: Dat doen we gewoon, hè?
0: Dat doe je gewoon even.
1: Ja, ja. Jij zat uit de krochten.
0: Ik uit de krochten. Nou, weet je het zeker, vraag je nog. Ik zeg, ja, maar zo erg kan het niet wezen. Maar mijn hemel.
1: Nee, niet mijn hemel.
0: Wat?
1: Star Trekking.
0: Nou, ja, dat dus.
2: Maar dit herken ik ook gewoon van camping en zo.
0: Ja, dat zou me ook niks verbazen dat je dit kent.
1: Ja, deze is ook al van de afgelopen week 3 keer op zender geweest. De eerste
0: 3 keer
1: commentaar.
0: 3 keer?
1: De andere keer heeft hij gewoon niet doorgehad. Zo goed luistert hij nou, hè?
0: Ja, ik heb ook mijn eigen dingetjes te doen, hè? Ja,
2: en, is dat zo?
0: Ja. Oh ja, maar die ene keer toen waren we net de processing aan het omzetten. Toen werd het niet uitgezonden, gelukkig.
1: Nou, kan je vertellen? Ah. Je hebt het toch echt gehoord, hoor?
0: Oh, shit. Oh, mijn god.
2: Oh jee.
0: Ja, mijn. Star Trekking Across the Universe van The Firm op RTV Dijkenwaard. Zo hoor je maar, de meest rare platen kan je zelfs aanvragen. 072-369-0607, dat is ons telefoonnummer. 072-369-0607. Of als je wil, mag je ook naar ons appen. Dat telefoonnummer is 085-3013-072.
1: Hey, ik krijg trouwens net een appje binnen, maar dat is dan op mijn privé-nummer.
0: Oh, je privé?
1: Ja, nee, van Giel.
0: Van Giel?
1: Ja, kuikentje piep voor Freek.
0: Oh nee. Nee, maar ja, ik heb net het systeem bekeken, die heb ik echt niet.
1: Ja, dat is dan jammer. Sorry Freek, ja. Die zit daar bij, als collega nu, hè, bij Radio Kinderdorp.
0: Ja, die zit in...
1: Opmeer.
0: In Opmeer zit hij, ja, klopt.
1: En ik weet zeker dat als hij hoort dat plaatje voor hem gedraaid wordt, dan staat die telefoon niet te ploffen.
0: Ja, nee, maar dan met vloekwoorden, denk ik.
1: Ja, nou, ja, dat. Maar eigenlijk is dat dan wel weer hetgene waarom je het kan doen, hè?
0: Ja, nee, dat doe ik gewoon niet. Nee, dat doe ik mezelf niet aan en jou niet. Nee, kuikentje piep.
1: Gewoon, Job, dat is, weet je, en trouwens jij ook niet, dat is aan Mike.
0: Wat? Ja, Mike die heeft het druk. Hoe gaat hij dat zondag doen als hij dan daar moet schakelen en de telefoon
1: nou,
0: moet...
1: Nou, kijk, weet je...
2: Dat komt wel goed, joh.
1: Daarvoor neem ik Kelly mee naar de studio, maar die wil bij Mike zitten.
0: Oh ja, gelijk heeft ze. Maar ik doe het wel anders. Ik doe het gewoon anders. Ik zet gewoon op een laptop zet ik gewoon een programma van die telefoonvork. En dan kan die gewoon op afstand opnemen en regelen en berichtjes.
1: Ja, maar ik denk dat hij daar met het video schakelen geen tijd voor heeft.
2: Nee, oh, dat komt wel goed, joh.
3: Jawel.
2: Komt toch goed.
1: Hij heeft 6 camera's, hè?
2: Ja, dat moet wel goed komen, joh. Ja, joh.
1: Volgend jaar heb je de 20.
2: Prima.
0: Prima, jongen.
2: Maakt mij niet uit.
0: En een busje met airco.
2: Oh ja, dat is wel leuk.
1: Arco, ja.
0: Alle ramen kunnen open.
2: Geen enkel, maar Arco.
1: Ja, dat budget was dan op. Helaas.
0: Goed, nou, tijd voor muziek, denk ik zomaar even. RTV Dijkenwaard. Straks nog voor je Boomtown Rats. Ja, Roel komt eraan. Maar nu is deze van Coolio en Gangsta's Paradise op RTV Dijkenwaard.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

0: Waard nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. De Russische president Poetin heeft voor het eerst de Koerielen bezocht. Een eilandengroep in de Stille Oceaan die door zowel Rusland als Japan wordt geclaimd. Poetin bezocht onder meer het eiland Iturup, een visverwerkingsbedrijf, een ziekenhuis en een school. Rusland begon daarnaast met militaire oefeningen in de buurt van de eilanden bij het Japanse schiereiland Hokkaido. Israëlische kolonisten hebben op de westelijke Jordaan-oever woningen van 2 Palestijnse families in de plaats Kusra omsingeld, waarbij bewoners al dagen vastzitten zonder water en elektriciteit. Volgens de Verenigde Naties zitten 15 mensen, onder wie 2 kinderen, opgesloten. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar Kusra gestuurd vanwege de oplopende spanningen in het gebied. Bij een explosie bij een bedrijf in het havengebied van Rotterdam is kort na het middaguur 1 persoon om het leven gekomen en raakten meerdere mensen gewond. De explosie vond plaats op het terrein van Gunvor Energy aan de Moezelweg, waar een onderhoudsploeg bezig was bij leidingen. De politie bevestigt dat er een dode is gevallen, maar geeft verder geen informatie. In het midden van Friesland vreten op dit moment duizenden tot tienduizenden muizen de weilanden kaal. Met vooral schade in veenweidegebieden en inmiddels ook in de kleistreek. Boeren melden dat de muizenplaag ongeveer 20% minder opbrengst van het gras oplevert en zetten weilanden onder water om muizen te bestrijden. Eerdere muizenplagen vonden plaats in 2014 en 2019. Dan lokaal nieuws. Bij het politiebureau aan de Zuidtangent in Herugowaard wordt een 52 meter hoge zendmast voor het C2000-netwerk geplaatst. De mast moet de communicatie tussen politie, brandweer en ambulance in Dijk en Waard verbeteren, omdat de dekking op sommige plekken onvoldoende is. Voor de plaatsing is geen reguliere vergunning nodig. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Baarse Security is een gecertificeerd bedrijf in Noord-Holland. Ook voor een VoIP-telefonie kunt u bij ons terecht, zodat uw bedrijf nog beter bereikbaar is. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 072-8500-125. Of neem een kijkje op onze website baarse-security.nl.
3: Oh,
4: ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
0: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
5: Je auto.
0: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

De beste hits. De hele dag door. RTV Dijk en Waard.

0: de beste muziek hier op RTV Dijk en Waard.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind, goedendag. Illegale goksites adverteren op platformen van Meta met reclames die

0: gericht zijn op mensen met gokproblemen, meldt BNR op basis van eigen onderzoek. Volgens schattingen verdienen de platformen van Meta in Nederland jaarlijks minstens 10 miljoen euro aan deze advertenties. Legale gokbedrijven zijn naar de rechter gestapt om Meta te dwingen illegale gokreclames harder aan te pakken. Voormalig bisschop Christopher Saunders uit Australië is schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik van meerdere jonge Aboriginal mannen. De gepleegde feiten vonden tussen 2008 en 2019 plaats, onder meer in zijn woning, motels en een vakantiehuis van de kerk. Saunders blijft vastzitten tot de uitspraak over zijn straf, die volgende maand wordt verwacht. Israëlische kolonisten omsingelen al dagen de woningen van twee Palestijnse families in Qusra op de westelijke Jordaanoever, waardoor 15 mensen, onder wie twee kinderen, vastzitten. Water en elektriciteit zijn afgesloten en voedselvoorraden raken op. Het Israëlische leger heeft extra militairen naar het gebied gestuurd vanwege de oplopende spanningen. De Russische president Poetin heeft voor het eerst een bezoek gebracht aan de Koerielen, een eilandengroep in de Stille Oceaan die door zowel Rusland als Japan wordt geclaimd. Tijdens het bezoek aan het grootste eiland, Iturup, bezocht hij onder meer een visverwerkingsbedrijf, een ziekenhuis, een school en sprak hij met bewoners. Ook zijn er Russisch militaire oefeningen gestart bij de eilanden nabij het Japanse Hokkaido. Dan lokaal nieuws. Bij het politiebureau aan de Zuidtangent in Herugowaard wordt een 52 meter hoge zendmast voor het C2000-netwerk geplaatst. De mast moet de communicatie tussen politie, brandweer en ambulance in Dijk en Waard verbeteren, omdat de dekking op sommige plekken onvoldoende is. Voor de plaatsing is geen reguliere vergunning nodig. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet, met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media. Jouw succes is onze missie.
2: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Bleker Groep, Neona Media, FG Live, La Cubanita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveilig Thuis.
3: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
4: Tour de Waard.
3: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 5 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedendag. Illegale goksites adverteren via platformen van Meta met reclames die gericht zijn op mensen met gokproblemen, meldt BNR na eigen onderzoek. Volgens schattingen verdienen deze advertenties Meta in Nederland minstens 10 miljoen euro per jaar. Legale gokbedrijven zijn naar de rechter gestapt om Meta te dwingen deze illegale gokreclames harder aan te pakken. De voormalige bisschop van Broome, Christopher Saunders, is in Australië schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik van meerdere jonge Aboriginal mannen. De misdrijven vonden plaats tussen 2008 en 2019 op verschillende locaties. Saunders hoort volgende maand welke straf hij krijgt en blijft tot die tijd vastzitten. In grote delen van Nederland was het vandaag tropisch warm, met temperaturen boven de 30 graden. En regionaal is de vijfde hittegolf van het jaar gemeten. Een evenaring van het record uit 1947. In de beeld is dit jaar sprake van één landelijke hittegolf. De temperatuur loopt morgen landinwaarts op tot boven de 35 graden. Daarna volgt een afkoeling. Femke Broedersbol heeft zich bij haar EK-debuut op de 800 meter geplaatst voor de finale, door als tweede te eindigen in haar halve finale in het Alexanderstadion in Birmingham. Audrey Werro uit Zwitserland, de snelste atlete van dit jaar, viel in haar halve finale, maar werd na protest toch aan de finale toegevoegd. Lieke Klaver bereikte op de 400 meter overtuigend de finale. Dan lokaal nieuws. Bij het politiebureau aan de Zuidtangent in Herugowaard wordt een 52 meter hoge zendmast voor het C2000-netwerk geplaatst. De mast moet de communicatie tussen politie, brandweer en ambulance in Dijk en Waard verbeteren, omdat de dekking op sommige plekken onvoldoende is. Voor de plaatsing is geen reguliere vergunning nodig. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. De actuele weersinformatie...

0: van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet, met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Kijk eens recht naar boven. Nog iets verder? Ja, oké. En? Nog geen aluminium plafond? Dan is het tijd om eens te kijken op aluminiumplafond.nl. Want een aluminium plafond oogt niet alleen schitterend, het is zelfs voordelig. Onderhoudsvrij, zelf te monteren en vochtbestendig. Dus ideaal voor in de badkamer. Bestel online via aluminiumplafond.nl. Kies uit diverse panelen tot 30 centimeter breedte. Volledig op maat gemaakt en 44 kleuren. Vergroot uw woonplezier met aluminiumplafond.nl.
2: Oh boy!
3: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huyler Modeltreinen in Hurigewaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huyler.nl. Huyler Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
4: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
4: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
5: Je auto.
4: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: Van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Regionaal is de vijfde hittegolf van dit jaar genoteerd, wat het record uit 1947 evenaart. In de beeld blijft het dit jaar bij één landelijke hittegolf. Ondanks de hoge temperaturen komen daar niet genoeg 30-plussers voor een tweede. Verwacht wordt dat het nog tot en met het weekende heet blijft. Daarna volgt afkoeling en enkele buien. Oud-bisschop Christopher Saunders uit Australië is schuldig bevonden aan verkrachting en seksueel misbruik van meerdere jonge Aboriginal mannen. De misdrijven vonden plaats tussen 2008 en 2019 in zijn woning, motels en een vakantiehuis in het gebied Kimberley. Saunders, die sinds 1995 tot 2021 bisschop was, hoort volgende maand zijn straf en blijft tot die tijd vastzitten. Vier jonge verdachten die worden beschuldigd van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer in voorarrest. De verdachten zijn opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren. Tijdens huiszoekingen zijn telefoons en laptops in beslag genomen, maar geen vuurwapens aangetroffen. Vijf Brabantse pluimveehouders dreigen hun natuurvergunning te verliezen omdat hun bedrijven volgens de provincie Noord-Brabant te veel stikstof uitstoten. Het besluit volgt op een rechterlijke uitspraak na een zaak van milieuorganisatie Mobilization for the Environment. De ondernemers mogen eerst hun zienswijze indienen en landbouwminister Van Essen heeft hierover met het provinciebestuur overlegd. Dan lokaal nieuws. Bij het politiebureau aan de Zuidtangent in Herugowaard wordt een 52 meter hoge zendmast voor het C2000-netwerk geplaatst. De mast moet de communicatie tussen politie, brandweer en ambulance in Dijk en Waard verbeteren, omdat de dekking op sommige plekken onvoldoende is. Voor de plaatsing is geen reguliere vergunning nodig. Omwonenden worden per brief geïnformeerd. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Waardse Security. Als het gaat om het beveiligen van uw huis, bedrijfspand of

0: garage. Is dit het bedrijf dat u hiermee kan helpen? Wij helpen u met een inbraak, camera of brandinstallatie. Daarnaast sluiten wij onze installaties aan bij de meldkamer of laten deze doormelden naar uw mobiel. Kijk voor meer informatie op de website www.vaartse-security.nl.
1: Dit programma wordt je aangeboden door TVR Metaal, Blekergroep, Niona Media, FG Live, La Cuba Anita, CC Bewindvoering, Van Bronckhorst Restyling en Beveiligd Thuis.
2: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
3: Tour de Waard.
2: Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
3: Je auto.
2: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: gehackt. Shell onderzoekt een mogelijk incident, terwijl Philips meldt dat een poging tot cyberaanval op een interne server inmiddels onder controle is en geen gevolgen heeft voor klanten. Klopp voert sinds het jaar 2019 aanvallen uit en heeft naar schatting voor 500 miljoen Amerikaanse dollar losgeld opgehaald. Voormalig burgemeester van Groningen en PvdA-politicus Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. De familie van Wallagen heeft zijn overlijden aan de gemeente Groningen doorgegeven. Wallagen was tussen 1994 en 1998 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en tot 2009 burgemeester van Groningen. De zonsverduistering heeft volgens het Oogziekenhuis in Rotterdam tot nu toe weinig oogschade veroorzaakt. 3 mensen hebben schade opgelopen aan het centrale deel van het netvlies en konden direct worden geholpen. Ook in Noord-Holland kwamen slechts enkele meldingen binnen bij ziekenhuizen, terwijl het landelijke aantal meldingen nog wordt onderzocht. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn weer omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen van boeren zichtbaar. Langs wegen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel zijn op ongeveer 10 locaties vlaggen weggehaald wegens het risico op verkeersonveilige situaties. Meerdere provincies en gemeenten overwegen het weghalen of gedogen van de vlaggen, afhankelijk van de verkeersveiligheid. Dan lokaal nieuws. Een scooterrijdster is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op het Haringvliet in Herugowaard. Het ongeval gebeurde tegen 7:15 op het fietspad, waarna politie en ambulance ter plaatse kwamen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Oh boy!
2: Ben je op zoek naar modeltreinen of modelbouw van topkwaliteit? Bij Huider Modeltreinen in Herugowaard vind je alles voor jouw hobby. Van complete treinsets en locomotieven tot rails, landbouwschap en duizenden accessoires. Kom langs in de winkel en ontdek de indrukwekkende modelbanen. Of bestel eenvoudig online via huider.nl. Huider Modeltreinen, de specialist voor iedere modelspoorliefhebber.
3: Warm of koud? Kies voor het binnenklimaat waar u van houdt. Met Geel airconditioning. Bel voor vrijblijvend advies of bezoek de showroom in Alkmaar. Kijk snel op geel.nl. Geel airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
4: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard.
5: Tour de Waard.
4: Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto.
5: Je auto.
4: Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: radiozender voor Dijk en Waard.
1: Dijk en Waard.
0: Nieuws.
1: Muziek.
0: En entertainment.
1: En entertainment.
0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.

Britney. Are you ready? It's me against the music. It's just me.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 8 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Voormalig burgemeester van Groningen en PvdA-politicus Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. De familie van Wallage heeft zijn overlijden aan de gemeente Groningen doorgegeven. Wallage was tussen 1994 en 1998 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en tot 2009 burgemeester van Groningen. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell onderzoekt een mogelijk incident, terwijl Philips meldt dat een poging tot cyberaanval op een interne server inmiddels onder controle is en geen gevolgen heeft voor klanten. Klop voert sinds het jaar 2019 aanvallen uit en heeft naar schatting voor 500 miljoen Amerikaanse dollar losgeld opgehaald. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn weer omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen van boeren zichtbaar. Langs wegen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel zijn op ongeveer 10 locaties vlaggen weggehaald wegens het risico op verkeersonveilige situaties. Meerdere provincies en gemeenten overwegen het weghalen of gedogen van de vlaggen, afhankelijk van de verkeersveiligheid. De zonsverduistering heeft volgens het Oogziekenhuis in Rotterdam tot nu toe weinig oogschade veroorzaakt. 3 mensen hebben schade opgelopen aan het centrale deel van het netvlies en konden direct worden geholpen. Ook in Noord-Holland kwamen slechts enkele meldingen binnen bij ziekenhuizen, terwijl het landelijke aantal meldingen nog wordt onderzocht. Dan lokaal nieuws. Een scooterrijdster is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op het Haringvliet in Herugowaard. Het ongeval gebeurde tegen 7:45 op het fietspad, waarna politie en ambulance ter plaatse kwamen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
2: Wil jij dat jouw bedrijf echt opvalt? Kies voor Neona Media. Van een professionele website en sterke branding tot social media die klanten aantrekt. Persoonlijk, creatief en altijd betrokken. Laat jouw merk eruit springen en vergroot je online zichtbaarheid. Neona Media, jouw succes is onze missie.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 9 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn weer omgekeerde vlaggen en andere protestuitingen van boeren zichtbaar. Langs wegen als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. In Overijssel zijn op ongeveer 10 locaties vlaggen weggehaald wegens het risico op verkeersonveilige situaties. Meerdere provincies en gemeenten overwegen het weghalen of gedogen van de vlaggen, afhankelijk van de verkeersveiligheid. De zonsverduistering heeft volgens het oogziekenhuis in Rotterdam tot nu toe weinig oogschade veroorzaakt. 3 mensen hebben schade opgelopen aan het centrale deel van het netvlies en konden direct worden geholpen. Ook in Noord-Holland kwamen slechts enkele meldingen binnen bij ziekenhuizen, terwijl het landelijke aantal meldingen nog wordt onderzocht. Voormalig burgemeester van Groningen en PvdA-politicus Jacques Wallagen is op 79-jarige leeftijd overleden. De familie van Wallagen heeft zijn overlijden aan de gemeente Groningen doorgegeven. Wallagen was tussen 1994 en 1998 fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en tot 2009 burgemeester van Groningen. De Russische hackersgroep Klop zegt Shell en Philips te hebben gehackt. Shell onderzoekt een mogelijk incident, terwijl Philips meldt dat een poging tot cyberaanval op een interne server inmiddels onder controle is en geen gevolgen heeft voor klanten. Klop voert sinds het jaar 2019 aanvallen uit en heeft naar schatting voor 500 miljoen Amerikaanse dollar losgeld opgehaald.
2: Dan lokaal nieuws.
1: Een scooterrijdster is woensdagavond gewond geraakt bij een aanrijding op het Haringvliet in Herugowaard. Het ongeval gebeurde tegen 19:15 op het fietspad, waarna politie en ambulance ter plaatse kwamen. De vrouw is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de oorzaak van de aanrijding. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 10 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur. En een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op een kant terechtkwamen. Twee mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna.

0: schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen, zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl.

0: Louis de buschauffeur en een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op een kant terechtkwamen. Twee mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerhugowaard begint in september een nieuw les- en cursusseizoen. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er onder meer terecht voor theater, musical, regie en presentatie. Tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Dit weekend staat in het teken van de Tour de Waard. Tour de Waard. Win geweldige prijzen zoals een gratis wasbeurt voor je auto. Of kaarten voor een leuk optreden. RTV Dijk en Waard. FM 104.7. Luister mee tijdens de Tour de Waard en je weet alles. Kijk ook mee via onze tv-stream op www.rtvdijkenwaard.nl. 0 minus 1 hour and 15 minutes and holding.

0: Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Dan lokaal nieuws. Bij Cool Kunst en Cultuur in Heerhugowaard begint in september een nieuw les- en cursusseizoen. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen er onder meer terecht voor theater, musical, regie en presentatie. Tijdens de proefweek van 31 augustus tot en met 5 september zijn verschillende lessen gratis uit te proberen. De actuele weersinformatie van Weerplaza. De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Simon Jonkind. Goedenavond. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur. En een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op een kant terechtkwamen. Twee mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna.

0: De zon schijnt volop en het is heet met 30 graden op de Waddeneilanden en 35 of 36 graden in het zuiden. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
1: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen en nu.

0: RTV Dijk en Waard.
1: RTV Dijk en Waard.
0: Elke dag.
1: De hele dag. De hele dag. De hele dag.
0: RTV Dijk en Waard.

0: van Dijk en Waard tot de rest van de wereld. Dit is het RTV Dijk en Waard nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Ik ben Sibon Jonkind. Goedenavond. Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door de uitbarsting van de Etna. De luchthaven van Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht gesloten en honderden vluchten zijn geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens zoals Palermo en Comiso. De schade voor het toerisme bedraagt naar schatting tussen de 12 en 24 miljoen euro. Bouwvakkers hebben in Sint-Gilles-Dendermonde in Oost-Vlaanderen een kist met goudstaven en oude munten gevonden, ter waarde van ongeveer 9 miljoen euro. De kist zat ingemetseld in de kelderwand van een oud pand, waar nu een welzijnsorganisatie eigenaar van is. De politie heeft het goud veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is. Bij Lewes in het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord, waarbij meerdere wagons op een kant terecht kwamen. 2 mensen raakten zwaar gewond en 9 anderen liepen lichte verwondingen op. Ongeveer 150 passagiers zijn geëvacueerd en het treinverkeer in de regio is grotendeels stilgelegd. Een tram en een lijnbus zijn donderdagmiddag in Utrecht op elkaar gebotst. 3 mensen raakten licht gewond, onder wie de buschauffeur, en 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de tramlijn ligt voorlopig stil. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de oprit naar de A12. De actuele weersinformatie van Weerplaza. Het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 15 tot 20 graden. Wind staat er nauwelijks. Vrijdag is het zonnig en heet. Tot zover het nieuws op je radio bij RTV Dijk en Waard. Verzorgd door het NNPA.
0: Tot zover het nieuws op RTV Dijk en Waard. Het station met de beste muziek van toen.